Fumsbotase u pergif quie. Dirbibo, fumsbo, rbibo, fumsbo, bibobo, fumsbo, ta, fibo, fumsbo, taza, fumsbo, taza, u. Fumsbo, taza, u, per gif, quie. Dedens dorlie, mulf, tulf, tu, til, wuka. Rinske pepe en kermu, zien zien turnskermu, rakete pepe, rakete pebi, rumf, hulf.